de lichtjes op de Schelde, de baaiert van de toren, mensen op een bank. Een oostlief vrouwke en de vlakke schank, de straat waar

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

mannequin.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal alle media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil een tonneko voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regioradio Nieuws.
4: Het geweld tegen Limburgse politieagenten neemt toe. Dit jaar werden al 182 processen verbaal opgesteld voor agressie tegen agenten. Daarbij waren 62 politiemedewerkers tijdelijk arbeidsongeschikt. Het gaat onder meer om slaan, stampen, spuwen en bedreigingen, maar ook om gewapende weerspannigheid. Politiezones merken bovendien dat steeds vaker minderjarigen bij incidenten betrokken zijn. Korpschefs waarschuwen dat het geweld ook een psychologische impact heeft en vraagt steeds meer tijd en middelen van de politie. De vierde editie van de Maaslandse Kennedy Mars lokte 300 wandelaars naar Langklaar. Nieuw dit jaar was een volledig rolstoel toegankelijke route van 25 kilometer in samenwerking met To Walk Again. Wandelaars konden ook als eerste over de nieuwe Tuikabelbrug in Langklaar wandelen, die pas binnen enkele weken officieel opent. Deelnemer Thomas Rutte genoot met zijn rolstoel voor het eerst van het panorama over de Zuid-Willemsvaart. Vandaag wisselen bewolkt in Limburg met regionaal veel regen. Kans op 25 liter per vierkante meter is even groot als 2 op 3 liter. Maxima 16 tot 20 graden. Morgen droog met ochtendgrijs, daarna opklaringen en 23 à 24 graden.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Jan. Radio Ludo met de hits die eeuwig jong.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen, vrijdag wel, toen zijn na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bieluit uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
1: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
0: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaar. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik niet naar je.

pas déjà?

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen vrijdag wel, toen zijn na een doormelding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bieluit uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
1: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
0: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaard. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.

siëstdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilowit.

Dat is pas een entree maken met de kleur hemelsblauw, azzurro, op zijn Italiaans met Gianni Morandi. Waarmee gelijk de prettige noot is gezet van onze siestdag op een boogschut weliswaar van de herfst. Jawel, nog een paar dagen en dan is het weer zover. Nu, we hebben genoeg kunnen puffen en zweten, het mag wat kalmer en rustiger. Al hou ik mijn hart vast voor de nakende zware regenbuien die ons te wachten staan. Ze zijn nog niet echt aangekondigd, voorspeld. Misschien ben ik op dat punt een zwartkijker, maar mijn kelder heeft de voorbije jaren al een paar keer onder water gestaan. Vandaar. Maar goed, we kijken niet te ver vooruit en wachten af zoals het hoort. Sowieso welkom en geniet er maar.

0: Pop.
1: Oorspronkelijk was dit een liedje dat voor het eerst opdook in 1958, Lollipop, gezongen door het duo, toen hè, Ronald en Ruby. Ruby was de schuilnaam voor Beverly Ross, die dat nummer had geschreven. Hun versie bleef wat onder de radar, tot de quartets het onder handen namen en er vlot een hit mee scoorde. Een tijdje geleden nog eens overgedaan door het Duitse trio Dreimal Eins. Voeg er daar twee aan toe, dan heb je het vijftal dat hier bij Radio Ludo het mooie weer mag uitmaken, sinds een week of twee samen met Karen de Greve, die samen met mij het weekend mag inkleuren. We kennen elkaar zeer goed, want Karen deed ooit mee aan een examen bij de VRT en toen heb ik erop aangedrongen haar in dienst te nemen. Maar dat is een beetje interne keuken. Op naar onze volgende plaat.

Elvis Presley, a good luck charm, als een geluksbrenger, een soort talisman. En laat dat in jouw leven Radio Ludo zijn. We sloven ons elke dag uit om er het beste van te maken. Een zwaar woord, hè. 7 dagen op 7 de klok rond. Noem ons een beetje jullie slaafjes. We zorgen ervoor dat jullie je goed voelen. Dat is zo'n beetje onze roeping, onze taak. De mijne, door er als muziekcoördinator van onze zender voor te zorgen dat wat er op ons muzikaal menu staat, dat het ook jullie goesting is. En dan moet ik rekening houden met in ieder smaak. En ik kan je verzekeren, dat is geen makkie.

zie je het voor je. De Walt Disney film The Lady and the Tramp, de passage met erin de song Bella Notte. Daarnet gezongen door Umberto Marcato. Vic Dana nu, de man die op zijn oude dag zit na te genieten van zijn grote hits. En daarvoor moeten we in zijn geval terug naar de 60s, toen hij in de Amerikaanse hitlijsten op een rustige manier hoogtij vierde.

is een stem die je niet hoeft aan of af te kondigen. Meteen herkenbaar uit de duizenden die van Nat King Cole, Your Love, want er hoeven niet altijd dezelfde nummers van hem te zijn die we draaien. Zo zijn we niet bij Radio Ludo. Dit is wat ons een beetje uniek maakt in het radiolandschap. We houden niet zo van eenheidsworst. Jullie verdienen beter. En aan die wens komen we met graagte tegemoet. Daarom is hier nog eens een keer Roy Orbison.

0: om te janken, Roy Orbison crying.
1: Dat gebeurt, dat overkomt mij ook. Ook al ben ik een man, hè, en die horen niet te snotteren en te janken. Althans, dat was vroeger zo. Als je nu naar tv kijkt, en vooral naar sportprogramma's, daar huilen mannen met tuiten, liters tranen. Al die opgekropte tranen van de voorbije generaties mogen er nu in één keer uit, zakdoeken vol. Om er nu geen huilende sfeer van te maken, berg dat Kleenex gedoe maar op. Hier is Peggy Lee.

Zo is dat en zo moet dat. Het leven moet je bekijken als One Sweet and Happy Life. Peggy Lee. Staan we toe dat ik nog wat AI ga draaien. Een brokje artificiële intelligentie. Muziekmakers kijken me nu boos aan, tikken me zelfs op de vingers, want dan ben ik een soort stilbederver. Misschien kunnen ze nog iets van AI leren of wat opsteken, want je kan dit bezwaarlijk slecht noemen.

officieel naar echt, naar Vinyl Poetic, met Forever Starts With You, de enige echte Richard Hawley, Prism in Jeans. Voor deze song moeten we eigenlijk terug naar 1959, naar de gigantisch populaire Italiaanse zangeres Milva. Het werd haar eerste hit in een ellenlange rij. Ik heb het over het liedje Tintarella di Luna. Er bestaat ook een versie van gezongen door, moet ik snel kijken hoor. Ik heb ze allemaal op een computer staan, Jules Lemaire, Dalida, Bob Azam. Maar ik kies vandaag voor deze van Vittorio Casagrande.

0: Noemt dit tussendoor een rariteit op zijn hitwaar, dus Danny Brooks en zijn versie van de Dean Martin hit Memories Are Made of This. Over herinneringen gesproken, een beetje een Vlaming langs de kant van zijn ouders, al keek hij laatdunkend neer op ons Vlamingen, Jacques Brel. Hij heeft die minachting meerdere keren van zich afgezongen, al is er nog altijd dat prachtige lied Mijn Vlakke Land. Er bestaat ook een Franse versie van, hoor, maar ik laat Brel even aan de kant en ik geef de voorkeur aan Gérard Le Normand.
1: Avec la mer du Nord

0: pays qui est le mien.
1: Je kan daarover discussiëren, maar ik vind dat een hele mooie versie van Le Plat Pays van Jacques Brel, vandaag gezongen door Gérard Lenormand. Nu iets speciaal, dat draag ik op aan alle moeders die naar ons luisteren. En daar hoeft het geen moederdag voor te zijn. Moeders mag je elke dag eren. Welke dochter of zoon, zegt die de Zem tussendoor, mijn moeder was een echte engel. Vaak zeggen we dit als we haar missen. Vooral die momenten, dit nummer van Dusty Rivers, My Mother Was an Angel.

In het totaal scoorde de man zo'n slordige 21 nummer 1 hits. Zelfs hier kennen we hem, countryzanger Kenny Rogers, Coward of the County. Met het moeten gaan opzoeken of de man nog onder de levende is, niet dus, hij overleed 6 jaar geleden. En deze man legde er in 2015 al het bijltje bij neer, Rod McEwen.

Dat liedje verscheen al op single in 1965, maar werd pas een hit toen Rod McKeown het opnieuw opnam. 6 jaar later dook het op zijn LP Try Rod McKeown in the Privacy of Your Hometown. Hij komt dat liedje zingen in het bekende Nederlandse televisieprogramma van Willem Duis voor de vuist en toen was Nederland voorgoed verkocht. Wij ook trouwens. Je hoorde hem daarnet met de door hem zelf geschreven Soldiers Who Wanna Be Heroes. Ik ga zo meteen nog een uur lang de helden uithangen in het tweede deel van onze siestdag even de benen strekken en dan ben ik terug.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen vrijdag wel, toen zijn na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bieluit uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
1: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
0: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaar. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.

staat er nooit bij stil, maar eigenlijk is dit een stukje opera. Komt uit de Drie Stuivers opera van Bertolt Brecht, op muziek van Kurt Weill, de ballade van Mackie Messen. Dat is de oorspronkelijke titel, wereldbekend geworden als Mack the Knife. Je hoort het orkest van Ray Conniff, zo'n beetje het thuisorkest van Siersdag. Dat nummer is door de jaren heen uitgegroeid tot een soort jazzklassieker. En wat is zo'n beetje de bakermat van de jazz geweest? Juist ja, New Orleans.

Blues in New Orleans, maar eigenlijk hoor je te zeggen Blues in New Orleans. Van die stijl van muziek maken heeft Bing Crosby veel kaas gegeten, al zocht hij snel de kant op van het croonen. Dat kon al maar makkelijker in die tijd, omdat intussen, dan praat ik over de jaren 30, in zalen gebruik werd gemaakt van microfoons en geluidsversterking. Je hoefde dus niet meer over het orkest heen te zingen, zo van... Maar het kon dus vrij close. Je kon lekker gaan croonen.

Daar zit veel waarheid in. De mooiste dingen in het leven zijn gratis. Je hoeft er niet voor te betalen. De zon, de maan, de liefde kosten niks. Alleen, we gaan er niet al te zorgzaam mee om. Dat is wel anders. Misschien juist omdat die dingen gratis zijn en niks kosten. The best things in life are free, Bing Crosby. Een man die zo graag als een idool Crosby wilde klinken, was Pat Boone. Die had ook al zo'n warme croonerstem. En hij had dit voor op Bing. Hij was razend knap.

verhaal paste perfect bij de mannen van daarnet, Rosemary Clooney, een van de grootste sterren die Amerika in de jaren 50 heeft gekend. En zij kan het weten, een wijze mevrouw, soms kan iemand of iets zo mooi zijn dat woorden tekort schieten. Too marvelous for words. Nu moet ik weer opletten. Ik heb al eerder gezegd dat ik twee liedjes altijd met elkaar verwar. On the sunny side of the street en on the street where you live. Ik zal vandaag die fout niet meer maken. Dit is wel degelijk On the Street Where You Live, Andy Williams.

zalige muziek blijf ik dat vinden. Muziek met bestaansrecht. We noemen dat de Evergreens. Eeuwige doorbloeiers. On the Street Where You Live, Andy Williams. Een streepje Eurovisie Songfestival nu. In 65 nam Guy Mardel deel voor Frankrijk met het liedje Ne vous jamais. Hij eindigde daarmee op de derde plaats. Luxemburg won met Poupée de Cire, Poupée de Son van France Gall. Nu, dat liedje Ne vous jamais bestaat ook in een fluisterzachte versie. En die klinkt zeker zo mooi. Mooier zelfs.

We bleven nog even bij de 10e editie van het Eurovisie Songfestival dat toen plaats had in Napels. Daar nam Udo Jürgens deel voor Oostenrijk met Zag ihr, ich lass sie grüßen. Hij eindigde daarmee op de 4e plaats en België, wel, we namen deel met Als het weer lente is, gezongen door Lise Marke, goed voor een 15e plaats. Heb jij dat ook? Als je een koffie gaat drinken of ergens gaat eten, de muziek zo irritant kan klinken. Het is het personeel dat kiest, hè? Wat zij graag horen. De klant uit cliënteel komt niet ter sprake. Als ik ga koffie kletsen, mogen ze dit draaien. Klinkt fris en is vooral niet storend en opdringerig.

0: De in Rome wonende pianist Francesco Biondi, Romantic Comedy. En nu wat muziek op zijn Frans, niet in het Frans. Bart Cael is namelijk nogal tung op Franse muziek, ambieerde ooit een carrière in Frankrijk. Dit is zijn vertaling van La Vie en Rose van Edith Piaf.
1: Was ik verwaand of blind misschien?

legendarische kwartet Marino Marini che la la. Daarnet draaide ik Andy Williams en als ik zijn naam hoor vallen, denk ik meteen aan zijn hit Can't Take My Eyes Off of You. Voor het eerst echter op plaat gezet door Frankie Valli en The Four Seasons. Nu, er bestaan van dat nummer nogal wat versies, zoals deze van Andy Abraham.

Andy Abram, Can't Take My Eyes Off of You, een grote hit, zoals ik al eerder zei, voor Andy Williams. In het totaal nam Andy 31 gouden en 3 platina albums op. Toen hij stierf was hij zo'n 45 miljoen euro rijk. Nou en, zal je zeggen, daar kom je toch aardig mee rond hoor, denk ik dan. Dit is nog zo'n nummer waarmee Andy hoge ogen gooide, maar nu in een versie van zijn collega Bobby Rydell.

om de cirkel rond te maken. Ook dit was een grote hit voor Andy Williams. Music to Watch Girls By. Dus door de man die het geschreven heeft, Bob Crew. Samen met zijn orkest, de Bob Crew Generation. Hoe laat is het? Ik moet voortmaken. Ik heb toch nog zin in een dansje. Wat dacht je van een Engelse wals?

Engelbert Humperdinck. En hij gaf het zelf aan. Inderdaad, dit was The Last Waltz. De laatste dans in onze siestdag. Maak er nog een fijne dag van. Blijf luisteren naar Radio Ludo. Loop ook even langs bij onze Facebookpagina. Je kan ons onderweg liken. En wat mij betreft, graag

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus. Meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het geweld tegen Limburgse politieagenten neemt toe. Dit jaar werden al 182 processen verbaal opgesteld voor agressie tegen agenten. Daarbij waren 62 politiemedewerkers tijdelijk arbeidsongeschikt. Het gaat onder meer om slaan, stampen, spuwen en bedreigingen, maar ook om gewapende weerspannigheid. Politiezones merken bovendien dat steeds vaker minderjarigen bij incidenten betrokken zijn. Korpschefs waarschuwen dat het geweld ook een psychologische impact heeft en vraagt steeds meer tijd en middelen van de politie. De vierde editie van de Maaslandse Kennedy Mars lokte 300 wandelaars naar Langklaar. Nieuw dit jaar was een volledig rolstoel toegankelijke route van 25 kilometer in samenwerking met To Walk Again. Wandelaars konden ook als eerste over de nieuwe Tuikabelbrug in Langklaar wandelen, die pas binnen enkele weken officieel opent. Deelnemer Thomas Rutte genoot met zijn rolstoel voor het eerst van het panorama over de Zuid-Willemsvaart. Vandaag wisselen bewolkt in Limburg met regionaal veel regen. Kans op 25 liter per vierkante meter is even groot als 2 op 3 liter. Maxima 16 tot 20 graden. Morgen droog met ochtendgrijs, daarna opklaringen en 23 à 24 graden.

Opnieuw welkom bij de tweede aflevering op Weekend met Karen de Greve. Bedankt voor jullie reacties via info@radioludo.be. We hebben er een aantal tips uitgepikt die we verwerken in dit programma. Je zult al wel gemerkt hebben dat dit programma herhaald wordt op zondag tussen 12 en 2, zodat je niets hoeft te missen. In deze uitzending hoor je natuurlijk verschillende reportages. Ook hebben we de evenementen in Hasselt voor je op een rijtje gezet in onze uitagenda. De muziek wordt niet aan- of afgekondigd, maar als je de titel of een artiest wil weten, dan kun je de Shazam-app gebruiken. Veel luisterplezier bij een nieuwe aflevering met Op Weekend met Karen de Greve.

0: Dialecten worden steeds minder gesproken en dat geldt ook voor het Hessels. Enige tijd geleden bedacht Armand Schreurs een manier om het Hessels dialect aandacht te geven. En zo ontstond het project Kallen en Klappen, een reeks podcasts waarin elke aflevering een verhaal verteld wordt in een ander regionaal dialect. Ik belde met Armand en vroeg hem naar Kallen en Klappen.
1: Ja, maar dat is Hessels, hè? Kallen en Klappen, hè? Mm-hmm. Maar dat zal iedereen in Limburg wel verstaan, wat dat is, Kallen en Klappen. En dat is een project, ja, voor immaterieel erfgoed. Hè. De dialecten die gaan natuurlijk langzaam achteruit, worden minder gesproken. Mm-hmm. En we hebben nu in Hasselt een project 15 podcasts waar wij verhalen vertellen over de historie van de stad. Soms vrolijke verhalen, soms trieste verhalen. Niet alleen in het dialect van Hasselt, van de stad zelf, maar ook het dialect van de deelgemeentes. Hè. Kotshoven, hè. Kortesem, Kuringen, Steenvoort. Dat zijn allemaal andere dialectklanken. En dat project zal klaar zijn in november. Dan hebben we 15 podcasts. En nu, om de 3 maand, worden er een drietal nieuwe uitgebracht en die zijn dan op Kallen en Klappen op YouTube zijn die te beluisteren.
0: Het is toch belangrijk dat die dialecten behouden blijven, hè?
1: Ja, maar ik zie het echt als erfgoed, hè? Dus we moeten die schat aan taal, dat moeten we toch ergens zien te bewaren. En natuurlijk, de mensen zijn veel mobieler dan vroeger. De mensen verhuizen meer, op den duur verwatert er veel van dialecten, maar op die manier kunnen we toch dat mooi kaderen. En zeker als dat verhalen uit de historie zijn. Hè.
0: En vind je nog mensen die dialect kunnen?
1: Genoeg. Wie vinden nog Hesseliers, Geneverdrinkers, die dat goed kunnen. Hè? We vinden overal nog vertellers die dat met veel plezier horen. En eigenlijk vind ik dat andere steden en gemeenten dat ook best proberen, zoiets. Want podcast is eigenlijk de ideale formule om zoiets uit te werken.
0: Ja, want gelijk nu in Nederlands Limburg, daar leeft het dialect toch nog veel meer dan hier.
1: Ja, maar daar worden kinderen ook nog grootgebracht in het dialect. Hè? Dat is een groot verschil met hier. Hè?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Dat kennen ze doet liggen in Maastricht. Dat kennen ze allemaal verstijt dat. Hè? Ja, dat is hier niet. Hè?
0: Dat moeten we dus hier...
1: Dat is een poging. Hè?
0: Dat moeten we hier dus ook voor elkaar krijgen. Hè?
1: Ja, maar dat gaat, die trein is weg. Hè? Dat gaat niet meer. Hè? Mm. We moeten nu de dingen eigenlijk stockeren, hè? En bewaren. Dat is nu eigenlijk het doel. Hè?

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasseltse Steenweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

U hoorde zojuist een reportage over de podcastreeks Kallen en Klappen. Voor wie geïnteresseerd is in de reeks, kan de aflevering vinden via uitinhasselt.be/nl/kallen-klappen of je favoriete podcast-app. En dan gaan we nu door met een onderwerp dat ons de afgelopen periode opviel in het nieuws. Het Kapermolenpark blijft één van de meest geliefde plekken in Hasselt en tegelijk een zone die voortdurend in beweging is. Het park, dat dagelijks honderden bezoekers aantrekt, staat opnieuw centraal in gesprekken over hoe de stad haar groene ruimtes wil vormgeven. Hasselt werkt al enkele jaren aan een geleidelijke vernieuwing van het park met aandacht voor duurzaamheid, recreatie en veiligheid. Zo wordt er gekeken naar extra schaduwplekken, verbeterde wandelpaden en nieuwe zones voor sport en ontspanning. De skatezone en het openluchtzwembad trekken vooral jongeren aan, maar de stad wil het park ook aantrekkelijk maken voor gezinnen en rustzoekers. Daarom liggen er plannen op tafel voor meer zitbanken, natuurlijke speelzones en een betere verbinding met de omliggende wijken. Ook de rol van het Kapermolenpark als evenementenlocatie blijft belangrijk. Festivals, buurtactiviteiten en culturele initiatieven vinden er steeds vaker plaats. De stad onderzoekt hoe die evenementen kunnen samengaan met de rustige functie van het park, zonder overlast voor de buurtbewoners. Denk aan slimme geluidsbeperking, duidelijke tijdvensters en betere afvalophaling. Het Kapermolenpark is daarmee een voorbeeld van hoe Hasselt haar stadsparken wil laten evolueren. Groen, toegankelijk en klaar voor de toekomst. De komende maanden worden nieuwe stappen verwacht, maar één ding staat vast. Het park blijft een centrale ontmoetingsplaats voor Hasselaren van alle leeftijden.

uit agenda. We duiken het weekend in met heel wat leuke dingen om te doen in Hasselt. Zaterdag kun je terecht in het Kapermolenpark voor het Parkfestival. Lokale bands, foodtrucks en een heerlijke zomersfeer. Ideaal om de dag door te brengen met vrienden of familie. In de Heilig Hartwijk loopt de gezellige zomerbar verder. Je vindt er muziek, kleine workshops en animatie voor kinderen. Perfect voor wie het graag wat rustiger houdt. Ook het Modemuseum is dit weekend een aanrader. De expos zijn open en er zijn korte rondleidingen voor wie zin heeft in een culturele namiddag. En wie Hasselt graag al wandelend ontdekt, kan aansluiten bij een stadswandeling langs verborgen plekjes, street art en erfgoed. Zondag is het hoogtepunt van Open Monumentendag. Verschillende Hasseltse locaties openen gratis de deuren, zoals de Virgajesse Basiliek, het Geneve Museum en enkele industriële erfgoedsites. Een mooie kans dus om de stad eens op een andere manier te leren kennen. Daarnaast is er natuurlijk de grote zondagmarkt, met kraampjes vol bloemen, streekproducten en artisanale spullen. Altijd goed voor een ontspannen voormiddag. En ook de zomerbar aan de Heilig Hartkerk gaat verder, met een rustige zondag vol buurtactiviteiten en kinderworkshops. En tot slot kun je in het Kapermolenpark nog langs Kunst in het Park, waar lokale kunstenaars hun werk tonen. Ideaal dus om je weekend af te sluiten met wat creativiteit en frisse lucht. Kortom, in Hasselt valt er dit weekend weer heel wat te beleven.

Organiseer jij iets leuks in Hasselt of ergens in Limburg? Een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent of gewoon een gezellige activiteit die iedereen zou moeten kennen? Radio Ludo helpt je graag om jouw evenement in de kijker te zetten. Laat het ons weten, zodat we het kunnen delen met al onze luisteraars. Stuur jouw info, affiche of korte beschrijving naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen houden we Limburg in beweging en jij bepaalt mee wat er dit weekend te beleven valt.

De afgelopen week werd het nieuws gedomineerd door de overstromingen in Nepal. De beelden van geredde mensen en de cijfers van de dodental klinken ook in onze provincie hard door. Op Weekend met Karen de Greven is een luchtig programma, maar we sluiten onze ogen niet voor de soms harde werkelijkheid. Wanneer u geraakt bent door de situatie in Nepal en iets wil doen om de reddingswerken te ondersteunen, dan kan dat via de Limburgse organisatie Medora België uit Lummen. U vindt alle informatie op medora.be.

Verveling is niet nodig tijdens het weekend. Zoals je in onze uitagenda hoorde, is er genoeg te beleven in de stad en onze regio. Ja, en het eerste uur zit er weer op. Blijf dus luisteren naar Radio Ludo voor een nieuw uur met de beste retro-muziek en nuttige informatie.

jij al die jaren me niet aandoen? Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen?

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap was me heilig.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Liban, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselen bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.

Dag luisteraar, we beginnen aan het tweede uur van ons programma. En natuurlijk hebben we een selectie van de beste muziek klaarstaan en daarnaast hebben we tips van luisteraars uitgewerkt.

0: Bij Radio Ludo maken we het programma samen met jou. Jouw ideeën, jouw evenementen, jouw tips, ze vormen mee wat wij elke week in onze uitzending brengen. En of je nu een buurtfeest organiseert, een optreden plant, een sportactiviteit lanceert of gewoon een leuke suggestie hebt voor onze weekendagenda, wel, wij horen het graag. We willen dat Radio Ludo een plek blijft waar de stem van Limburg echt klinkt. En daarom nodigen we je uit om mee te denken, mee te praten en mee te bouwen aan onze programma's. Vertel ons wat er leeft in jouw straat, jouw vereniging, jouw stad. Laat ons weten wat volgens jou absoluut niet mag ontbreken in onze uitzending. Mail je evenement, idee of tip naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen maken we radio die dicht bij de mensen staat, met jouw input als kloppend hart.
1: Hallo.
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
1: Hallo?

www.zotvoortbeweegt.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

De herbestemming van religieuze gebouwen is zeer actueel vandaag. Na een lange zoektocht kreeg het klooster van de zusters Ursuline in het centrum van Hasselt onlangs een nieuwe en betekenisvolle bestemming. Ja, dat Ursulinenklooster in de Hasselse binnenstad, dat ademt geschiedenis. Het zogenaamde huis, de Rode Poort aan de Schrijnwerkenstraat, dateert uit 1773 en kwam in 1875 in handen van de zusters Ursuline. Later organiseerden ze op het achterliggende Groenplein middelbaar onderwijs. Het Vrije Technisch Instituut, het VTI, dat bekend stond als de Ursuline, was lange tijd een begrip in Hasselt. De congregatie gaf recent het gerenoveerde 18e-eeuwse pand voor 30 jaar in erfpacht aan Assiet VZW. Dat is een organisatie die normaal begaafde jongvolwassenen of volwassenen met autisme begeleidt naar het reguliere arbeidscircuit. Maar gebouwen herbestemmen, ja, dat betekent ook dat er een duiding en ontsluiting is van de plek. Met de komst van de nieuwe plekhouders is het klooster nu in goede handen. Met de presentatie van een boek en omkaderde expo willen de partners de essentie van deze plek blijven vertellen, vanwege de intrinsieke waarde van wat in het verleden is opgebouwd en waarop een nieuwe toekomst wordt gebouwd. Juist daarom is het boeiend om religieus erfgoed te koesteren, omwille van de ziel van de plek en haar vroegere bewoners.

Er was een tijd dat wij elkaar nog niet kenden, dat jij een meisje en ik een jongen was.

Er kwam een tijd dat wij elkaar beter kenden, dat jij mijn meisje en ik jouw jongen was. We zwierven blij

dat ik je liefste noem. Er kwam een tijd dat wij elkaar zo goed kenden, dat wij geen uur meer weken van elkaar. Waarbij zich deed

En komt de tijd dat één geluid moet wenden naar het ander land, waarvan geen wederkeert. Wij zeggen daar hoe goed wij elkaar kenden. Ik wed

Het Begijnhofpark in Hasselt is opnieuw volledig toegankelijk na een periode van onderhoudswerken. De stad heeft de voorbije weken ingezet op extra groenaanplanting, nieuwe zitbanken en het herstellen van de wandelpaden. Het park krijgt zo een frisse, rustige uitstraling net op tijd voor het nazomerweekend van 12 september. Volgens de stadsdiensten was het nodig om het park op te knappen, omdat het Begijnhof steeds meer bezoekers trekt, zeker tijdens de warme maanden. Met de nieuwe ingrepen wil Hasselt het historische domein opnieuw laten aansluiten bij de rest van de binnenstad als een groene, stille plek voor bewoners en bezoekers. De heropening zorgt naar verwachting voor extra passage in de buurt, vooral bij gezinnen en wandelaars die het park gebruiken als verbinding tussen het centrum en de omliggende straten. De stad benadrukt dat het Begijnhofpark een blijvende rol speelt in haar visie op rustige, toegankelijke stadsplekken.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: We maken dit programma samen met jullie en besteden aandacht aan lokale verenigingen en initiatieven. Onze collega Casper Derksen ging daarom op bezoek bij de Hasselse Service Club, Club 51, en sprak er met de voorzitter.
1: Het Limburgse verenigingsleven is van oudsher sterk. De komende periode gaan we een aantal clubs en verenigingen uitlichten om te spreken over hun impact op de Limburgse samenleving. Club 51 Hasselt is al jaren een vaste waarde binnen het Limburgse verenigingsleven. Als serviceclub zet ze zich in voor lokale projecten, sociale initiatieven en het versterken van de gemeenschap. Vandaag spreken we met de voorzitter, Torien Socha, die ons meeneemt in het verhaal achter de club, haar missie en de impact die ze wil blijven maken in Hasselt en daarbuiten. Torien, fijn dat je bij ons bent. Wat is volgens u de kernmissie van Club 51?
2: Goh, die is moeilijk samen te vatten in een paar minuten. Maar de kernmissie is eigenlijk het ondersteunen van kwetsbare groepen. Wij richten ons voornamelijk op jongeren en kinderen in de samenleving. Waarbij we merken dat die ondersteuning kunnen gebruiken. Zijn meestal kindjes die het wat moeilijker hebben thuis. Of die eigenlijk naar hier zijn gekomen en die moeilijk hun plaats vinden in de samenleving. Dus die proberen we voornamelijk eigenlijk te ondersteunen.
1: Oké, en die kernmissie, hoe vertaalt zich die in de dagelijkse werking? Kun je eens een paar voorbeelden noemen van projecten die je in het afgelopen jaar bijvoorbeeld gedaan hebt?
2: Ja, wij doen eigenlijk voornamelijk, zetten ons in aan de hand van evenementen waarbij we geld inzamelen voor verschillende gerichte acties te ondersteunen. Zo hebben we onder andere al eens een aantal keer een mosselavond georganiseerd, een wijntasting en zo proberen we zo geld in te zamelen voor het ondersteunen van die verschillende doelgroepen.
1: Oké, okay, ja. En de goede doelen waar jullie dan geld voor inzamelen, hoe worden die gekozen?
2: Wij kiezen voornamelijk doelen waar we echt achter staan, waar we echt zien van dat geld wordt op de juiste manier besteed. Vroeger kozen wij onze goede doelen op basis van echt een samenwerking met het OCMW. GDPR-gewijs is dat nu veel moeilijker geworden. En dan gaan we ons meer richten op goede doelen die echt heel regionaal zijn. Voornamelijk rond het Hasseltse, omdat onze serviceclub hier ook opgericht is. We hebben zo onder andere al Sint Vincentius Hasselt gesteund. Ook een aantal gerichte scholen in het Hasselt ondersteund. Dus ze situeren zich voornamelijk rond het Hasseltse.

Ja, en daarmee komen we met nog een plaat te gaan aan het einde van deze aflevering van Op Weekend met Karin de Greve. We hopen dat je met plezier geluisterd hebt. Je tips en evenementen zijn nog steeds welkom. Blijf ze mailen naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. En tot volgende week.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het geweld tegen Limburgse politieagenten neemt toe. Dit jaar werden al 182 processen verbaal opgesteld voor agressie tegen agenten. Daarbij waren 62 politiemedewerkers tijdelijk arbeidsongeschikt. Het gaat onder meer om slaan, stampen, spuwen en bedreigingen, maar ook om gewapende weerspannigheid. Politiezones merken bovendien dat steeds vaker minderjarigen bij incidenten betrokken zijn. Korpschefs waarschuwen dat het geweld ook een psychologische impact heeft en vraagt steeds meer tijd en middelen van de politie. De vierde editie van de Maaslandse Kennedy Mars lokte 300 wandelaars naar Langklaar. Nieuw dit jaar was een volledig rolstoel toegankelijke route van 25 kilometer in samenwerking met To Walk Again. Wandelaars konden ook als eerste over de nieuwe Tuikabelbrug in Langklaar wandelen, die pas binnen enkele weken officieel opent. Deelnemer Thomas Rutte genoot met zijn rolstoel voor het eerst van het panorama over de Zuid-Willemsvaart. Vandaag wisselen bewolkt in Limburg met regionaal veel regen. Kans op 25 liter per vierkante meter is even groot als 2 op 3 liter. Maxima 16 tot 20 graden. Morgen droog met ochtendgrijs, daarna opklaringen en 23 à 24 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Liban, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een 38-jarige man uit Hasselt is vrijdagavond gevlucht van een politiecontrole in het centrum. Na een korte achtervolging crashte hij tegen een dienstvoertuig van politie LRH. De man reed onder invloed en bij een fouille werd GHB en cocaïne aangetroffen. Hij werd gearresteerd en verhoord. Het parket benadrukt streng op te treden tegen rijden onder invloed van drugs, omdat dit ernstige risico's inhoudt voor alle weggebruikers. Het aantal cafés in Limburg is de voorbije 10 jaar met 31,6% gedaald. Van 1198 in 2016 naar 819 vandaag. Horeca Vlaanderen vraagt om het geplande rookverbod op terrassen niet in te voeren, uit vrees voor negatieve gevolgen. Ook sociale media, stijgende kosten en veranderend uitgaansgedrag spelen een rol. Gisteren tijdens de Nationale Cafédag werd de sociale rol van het café extra in de kijker gezet. Vandaag wisselen bewolkt in Limburg met regionaal veel regen. Kans op 25 liter per vierkante meter is even groot als 2 op 3 liter. Maxima 16 tot 20 graden. Morgen droog met ochtendgrijs, daarna opklaringen en 23 à 24 graden.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil dat toch lekker voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holibi-gemeenschap in het land verhard. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Storme is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselend bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.

Welkom in deze nieuwe maand van het jaar. Voor sommigen is het een beetje sip kijken, want de vakantie zit erop. Voor een deel van de bevolking terug naar de schoolbanken en opnieuw studeren. Voor ons hier bij Radio Ludo is het zogezegd van ons pensioen genieten. Behalve voor Geert en Antoine, die zijn nog actief aan de slag. Maar we hebben daar geen zin in. We blijven hier liever bezig en houden ons dagelijks doende met jou te verwennen door programma's te maken. En dat 7 dagen op 7 en dan nog eens de klok rond. Genieten dus.

Dat is makkelijk, zo'n platenkeuze aan het begin van de maand september. Na The Happenings, het Zweedse Flamingo Quintet, met een liedje op het lijf, wat zeg ik, op de datum van deze dag geschreven, 7 september, wat zo weer, ik deed een poging om het Zweeds te doen klinken, wat zoveel betekent als de 6e september, jawel. Geldt niet als je ons volgende week nog eens opnieuw wilt beluisteren, hè? Dan zijn we al de 13e. Maar met ongeluksgetallen houden we ons hier bij Radio Ludo niet zo bezig. Althans, daar leggen we de klemtoon niet op, maar vlug dus naar onze volgende plaat.

uit die prachtfilm The Graduate met Dustin Hoffman, Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Die jongens die betonnen hits bij elkaar gezongen en voor eentje gingen ze eentje buur spelen bij Los Incas en de traditional El Condor Pasa. Hier voor de gelegenheid aangepast door Dana Winner.

De doorbraakhit voor Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, in het Frans aangepakt door Gérard Lenormand, Chanson d'Innocence. Grote fans van het repertoire van Simon & Garfunkel waren het Nederlandse duo Nick en Simon. De 26 augustus 2022 lieten ze aan de fans weten dat ze er na 17 jaar mee gingen ophouden als duo, wat ze in het voorjaar van 2023 onderstreepten tijdens een afscheidstournee. En toen zongen ze dit.

grootste hit van Nick en Simon, Rosanne. Beide komen ze uit Volendam. Ik denk de meest muzikale en zingende gemeente van Nederland. Ik ga ze niet allemaal opzommen, die daar vandaan komen. Maar deze jongen mag in die zingende rij zeker niet ontbreken. Jan Smit. Tell me.

verleiding was te groot. Ik dacht eerst Brilo het la dit, maar 3 is een mooi getal, dus na Nick en Simon en Jan Smit, BZN, Love is like a river. Zo, de palingsound mag ik opbergen, sowieso, voor wie niet van vis een paling houdt. Ja, en de zomer die mag er ook bijna op zitten. Hier bij Radio Ludo kennen we geen seizoenen. Trekken we ons niks van aan. Een plaat die een rist luisteraars heeft geraakt, hè, tot in het diepst van hun hart zelfs. Ik kan en mag dit dus niet over het hoofd zien, dit liedje. Hier is hij nog eens. Vittorio Romano, Amore Mio.

One of my favorites, hoor je tegenwoordig als DJ, in het Engels te zeggen. De Amerikaanse groep The Ames Brothers met de Italiaanse versie van Arrivederci Roma. Niks vaarwel Roma, we reizen vandaag met de trein naar Napoli. Heel populair daar is de in New York geboren Sal da Vinci. Die zag je een paar maanden geleden nog Italië vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie Songfestival. Gaat zometeen een liedje kwelen dat op het lijf van deze maand is geschreven, September.

Ga weg, geen kat die dat zong tijdens de zomer. We snakten ernaar. It might as well rain until September, Alan Shapiro. Je merkt het al, de platen heb ik vandaag met de hand geselecteerd uit onze rijk gevulde discotheek. En die van Radio Ludo vul ik als muziekcoördinator van deze zender elke week aan. Heel getrouw. Zodoende komen er al maar liedjes bij. En ook week na week hopen we tenminste, luisteraars, aan jullie om nog meer reclame te maken voor onze zender.

Sinds eind jaren 60 stelde Richard Anthony vast dat hij niet meer zo makkelijk hits scoorde. Niet meer zo makkelijk als de jaren voordien. De mensen hadden liever de liedjes van Julien Clerc, Michel Sardou, Joe Dassin enzovoort. Maar in 1974 scoorde Richard nog eens met de hit Amoureux de ma femme. Ik ben ook nog eens gaan kijken in de voorraad platen van Cliff Richard. En om deze single kan ik niet heen. Blijft een van mijn favorieten trouwens Cliff samen met The Shadows.

Van te moed zijn. Niet te wild, maar ook niet te traag. Julio Iglesias met de Spaanse versie van de Cold Water klassieker Begin the Begin. Van ver a empezar, wat zoveel betekent als opnieuw beginnen. Dat ga ik zo meteen doen, dan snijd ik het tweede uur van Siesta aan. Alleen met een nieuwe lading klassiekers en evergreens. Ik ga afronden met een genre waar ik nogal tuggo ben. Een streepje boogie-woogie op de piano gespeeld door Pinetop Perkins.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties

spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holebi-gemeenschap in het land verhard. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlak bij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Storme is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselend bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.

gezinsdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Als ik in de Spaanse richting kijk, dan ben ik ooit op Tenerife geweest en in Madrid. Voor de rest is Spanje voor mij één grote onbekende, dus ook de stad van daarnet, Valencia, met een ode aan die stad door de Shadows. En er werden meerdere liedjes aan Spaanse steden gewijd. Wat dacht je van deze Granada?

Martino was ooit goed bevriend met de Amerikaanse tenor Mario Lanza. Hij wou echt in de vocale voetsporen van die man treden. Hij nam in 1950 de bel canto song Here in My Heart op. Dat nummer was eerst bedoeld voor Lanza, maar Martino wou zo graag en dus liet Lanza hem voorgaan. Dat werd een grote hit voor Al en in de slipstream daarvan nam hij meerdere songs op in die opera-achtige stijl, zoals daarnet dus Granada. Geen opera zingen, maar wel croonen als de beste. En dan heb ik het niet over Bing Crosby, maar wel over Nat King Cole.

gebaseerd op de operamelodie Habanera uit Carmen van Georges Bizet. Ik liet dat nummer eens horen aan Helmut Lodi en die vond het maar een draak. Gezongen nogthans door Nat King Cole, die versie van daarnaast. Zo zie je maar, ieder zijn goesting. Ook hier in CS-dag. Toen dat plaatje liep, daarnet dacht ik, ik ken nog zo'n liedje dat zo heet. Gelukkig heb ik alles keurig geclasseerd en heb ik het ook meteen teruggevonden. Hier zijn Chris en Marino Fontana.

Het mag pretentieus klinken, maar geef toe, hè, dat we hier bij Radio Ludo goede muziek draaien. Waarom zeg ik dat? Wel, omdat we veel complimentjes krijgen van jullie, onze luisteraars dus. We hebben zelfs een rist kustgangers onder ons publiek. Mensen die dus met graagte aan de kust verblijven en daar naar ons luisteren. Maar, en dat vind ik ook plezant, we hebben heel veel luisteraars via streaming in Amerika. Yes, yes, yes. Speciaal voor hen daarnet, Eddie Peregrina, You're All I Need. En doe dat ook eens, hè. Schrijf me eens een keer waar je naar ons luistert. Pas op, dat mag net zo goed in Bokrijk of Genk zijn, hè? Of Antwerpen, of een op Mallorca, of in Frankrijk. Slechts één adres, mark@radioludo.be. Doe ook eens de moeite, dan voel ik me hier wat minder eenzaam. En mocht je, zoals ik daarnet zei, vanuit Frankrijk luisteren, misschien vanuit Parijs, wie weet, dan is dit voor jou bedoeld, met het oog op de nakende herfst.

Vergeet niet dat ik van jou hou, Amo Solote, Caterina Valente en haar broer Silvio Francesco. Meertaligheid is hier bij Radio Ludo meer dan troef. Dat kan ook moeilijk anders als je in een drietalig land woont. Hè. Frans, Duits en Nederlands spreken we hier. En sinds geruime tijd hoor je hier zowat alles om je heen. Sinds de jaren 50 zijn we het gewoon, in mijn buurt althans, Italiaans en Spaans te horen. Zo kom ik vaak een meneer tegen van Spaanse origine, spreekt intussen vlot Nederlands, die bij mij om de hoek woont. En die doe ik vast en zeker een plezier met deze plaat.

Eerlijk is eerlijk. Dat is een groep die ik leerde kennen door Koen Krukke. Koen had bij Radio 2 al de donderdagavond, maar dat is lang geleden hoor, het programma Serenade, dat hij presenteerde in een productie van mijn collega Ro Burms. En in dat programma passeerde regelmatig dit koor uit Tenerife, Los Sabandeños. En die zongen El amor es algo maravilloso, oftewel love is a many splendid thing. We gaan nog eens naar Italië. Daar had je, en dat ging van start in 1835, jawel, een liedjesfestival in Piedigrotta, in de baai van Napels, een vissersdorpje. Eén voorwaarde, de liedjes moesten in het Napolitaans gezongen worden. Daar werden klassiekers geboren als Fenesta che lucive, Santa Lucia, Funicoli Funicola, O Sole Mio en Torna Sorrento. Die laatste twee werden grote hits in Amerika. Eerst is hier de zoetgevoelige versie van Torna Sorrento door Dean Martin.

had het niet aangekondigd, maar ik dacht, in de flow van de muziek, maak er maar een triootje van. Als je ooit in Sorrento met vakantie bent, maak dan de oversteek naar het eiland Ischia en niet te vergeten Capri. Je gaat daar geen spijt van krijgen. Dat hoorde je daarnet al. In The Isle of Capri, door het orkest van Perez Prado. In 1965 maakte Frankrijk de opkomst mee van een nieuwe tienerster, weeskind vanaf zijn geboorte, Hervé Villard. Die schreef helemaal eigenhandig zijn allereerste grote hit, Capri c'est fini. En je kent ons in Siestdag, we maken daar een melodie van met een strikje. Fluweelzacht gezongen, prachtig vind ik dit.

Hoe snel kan een mens toch zijn medemens vergeten? Ooit haast elke dag over de radio te horen, nu nog met mondjesmaat. Gelukkig is er Radio Ludo, Capri en May, Tony Bennett, waarin de kenners van het Franse chanson Je me sens si bien hebben herkend. Kan het ook dichter bij huis, Mark, hoor ik je zeggen. Dat kan. Tijdens de zomermaanden hoorde je om de haverklap vertellen dat mensen naar zee waren getrokken voor een heerlijke vakantie. Tja, met dat weer kon dat ook moeilijk anders.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus, meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

En zo eindigen we ons programma in onze Belgische hoofdstad Brussel met Daan een winnaar die ik vaak tegenkom in Hasselt, de Bakerman sinds kort van Radio Ludo. Daarnet was ze in het eerste uur ook al te horen, maar omdat ze van Radio 2 en Sambum for Culture de 21ste oktober een trofee krijgt, namelijk de trofee Een Leven Vol Muziek, mocht ze tweemaal langskomen bij ons. Ik ga stil en afronden, de groeten nog, geniet van de nieuwe programma's van Radio Ludo en van onze nieuwe collega Karin de Grijve, die samen met mij voortaan het weekend mag inkleuren. Hou het gezond en blijf genieten en

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft AA Gent voor het eerst punten laten liggen. Het speelde 1-1 bij Racing Genk. Gent deelt de leidersplaats met Union. Eerder vanmiddag won Club Brugge van Antwerp 3-1. In het klassement staat club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, van 2K-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn 8e zege al dit seizoen. Max Verstappen was 2e in Madrid, Lando Norris 3e. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En de Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn achtste zege al dit seizoen. Max Verstappen was tweede in Madrid, Lando Norris derde. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, die zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.